Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Opnieuw een schietpartij in Brussel. In Sint-Gillis is vannacht een man gewond geraakt na een schot. Hij is niet in levensgevaar. De schietpartij gebeurde op een plek die gekend staat als plek waar drugs verhandeld worden. Volgens de burgemeester gaat het dan ook om een schietpartij tussen drugsdealers. Dat gebeurde de voorbije maanden al vaker. Er loopt een onderzoek. Vanaf 8 september voert Canada importheffingen van 50% in op staal, zuivel, landbouwwerktuigen en elektronica uit de VS. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Hij wil de Canadese industrie beschermen en dat de handelsgesprekken met de VS op niets uitdraaiden. De VS heft al importheffingen van 50% op Canadese producten. Spektakel in ons voetbal. Antwerpen en Racing Genk speelden 4-4 gelijk, terwijl Antwerp 10 minuten voor het einde nog 1-4 achter stond. Antwerp pakt 7 op 9 en staat gedeeld tweede in de stand. Genk staat gedeeld zevende. Charleroi is de leider in onze competitie. Het pakt 9 op 9 na een 2-0 winst van KV Mechelen. Mechelen staat 14e. En onze landgenoot Karel Sabbe heeft het wereldrecord op de Hexatrack verbeterd. Dat is een tocht van meer dan 3000 kilometer door verschillende bergketens, zoals de Jura en de Alpen. In totaal telt de tocht zo'n 140.000 hoogtemeters. Sabbe finishte na 33 dagen. Dat is straf, want die belandde ook even in het ziekenhuis. Het vorige record stond op 42 dagen. De ochtend start grijs, maar straks krijgen we brede opklaringen. Het blijft meestal droog, temperaturen tot 21 graden. Morgen veel zon, dan wordt het 22 graden. Dinsdag meer wolken en ook kans op een bui bij 23 graden. En de dagen daarna weer iets warmer, maar met kans op een bui.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Bij een schietpartij in Sint-Gilles in Brussel is een man gewond geraakt. Hij is niet in levensgevaar. De schietpartij gebeurde op een plek die gekend staat als plek waar drugs verhandeld worden. Volgens de burgemeester gaat het dan ook om een schietpartij tussen drugsdealers. Dat gebeurde de voorbije maanden al vaker. Er loopt een onderzoek. Een aardbeving in Tokio, de hoofdstad van Japan vannacht. Die had een kracht van 5,9. Zeker 37 mensen raakten gewond, volgens de noodhulpdienst daar. Er is geen tsunami-gevaar deze keer. Japan is een van de meest aardbevingsgevoelige landen ter wereld. Het ligt op het snijpunt van 4 grote aardplaten. In ons voetbal speelden Antwerp en Racing Genk 4-4 gelijk, terwijl Antwerp 10 minuten voor het einde nog 1-4 achter stond. Antwerp staat gedeeld tweede in de stand, Genk staat gedeeld zevende en Charleroi is de leider. En op het WK hockey hebben onze Red Panthers de vrouwen een goede zaak gedaan om zich te kwalificeren voor de halve finale. Ze wonnen met 1-3 van Duitsland. Morgen spelen ze tegen Argentinië voor een plek in de halve finale. Speelster Judith van der Meijren blikt vooruit.
2: Zeker na de wedstrijd hebben we gezegd, we gaan al ons vol focussen op de wedstrijd tegen Argentinië. We zitten in een ideale positie om nog de groep te winnen. En om dan een halve finale voor eigen huis te spelen, dat zou fantastisch zijn. Maar het is nummer 2 van de wereld, heel veel kwaliteit. Dus daar gaan we zeker op ons best moeten zijn.
1: Eerst nog grijs, maar straks brede opklaringen. Het blijft meestal droog vandaag bij 21 graden. Morgen veel zon, 22 graden. Dinsdag meer wolken en kans op een bui bij 23 graden. En de dagen daarna weer iets warmer, maar met kans op een bui.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor carwash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.
3: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: CD&V wil weten wie zich niet laat vaccineren. De CLB's kunnen nu wel registreren dat 93% van de kinderen deelnemen aan hun vaccinatiecampagnes, maar ze weten niet wie dat zijn. Er is nood aan een beter registratiesysteem, zegt Vlaams parlementslid Loes van Drommen.
2: Ik denk dat het van ongelooflijk groot belang is dat we de dekkingsgraad van de vaccinaties zo hoog mogelijk houden. En dat we ook zicht hebben op de reden waarom mensen zich niet laten vaccineren. En dat misschien ook in overleg kunnen gaan met die ouders om hen ervan te overtuigen dat dit misschien wel noodzakelijk is voor de gezondheid van een kind.
1: Opnieuw een schietpartij in Brussel. In Sint-Gilles is vannacht een man gewond geraakt na een schot. Hij is niet in levensgevaar. De schietpartij gebeurde op een plek die gekend staat als plek waar drugs verhandeld worden. Volgens de burgemeester gaat het dan ook om een schietpartij tussen drugsdealers. Gisteren werd het politiecommissariaat in Anderlecht in Brussel nog beschoten. Mogelijk was er ook daar een link met het drugsmilieu. Een aardbeving in Tokio, de hoofdstad van Japan vannacht. Die had een kracht van 5,9. Zeker 37 mensen raakten gewond, volgens de noodhulpdienst daar. Er is geen tsunamigevaar. Japan is een van de meest aardbevingsgevoelige landen ter wereld. Het ligt op het snijpunt van 4 grote aardplaten. Bijna een vijfde van alle aardbevingen wereldwijd gebeuren in Japan. Russisch president Poetin dreigt met vergeldingsaanvallen op Oekraïne. Volgens Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend door deze zomer gerichte luchtaanvallen te doen op economische doelen, zoals olieraffinaderijen en grote magazijnen, omdat die een belangrijke rol spelen in de oorlog. En Poetin dreigt nu dus met wraak, met aanvallen op de Oekraïnse graanexport in de havens en op de zee. In ons voetbal hebben Antwerp en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld in een spectaculaire match. Antwerp stond 10 minuten voor het einde nog 1-4 achter. Antwerp pakt 7-9 en staat gedeeld tweede in de stand. Genk staat gedeeld zevende. Charleroi is de leider in onze competitie. En op het WK hockey staan onze Red Panthers, de vrouwen, iets dichter bij de halve finale. Ze wonnen met 1-3 van Duitsland. Morgen spelen ze tegen Argentinië voor een plek in die halve finale. Speelster Judith van der Meijeren blikt vooruit.
3: We zitten in een ideale positie om nog de groep te winnen. En om dan een halve finale voor eigen huis te spelen, dat zou fantastisch zijn. Maar het is nummer 2 van de wereld, heel veel kwaliteit. Dus daar gaan we zeker op ons best moeten zijn.
1: We krijgen stilaan brede opklaringen in de loop van de dag, afwisselend zon en stapelwolken, en blijft meestal droog bij 21 graden. Morgen veel zon en 22 graden. Dinsdag meer wolken en kans op een bui bij 23 graden. De dagen daarna weer iets warmer, maar met kans op een bui.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Ontbijtradio met Jan

Zaterdag 29 en zondag 30 augustus zet brandweer gisteren de deuren weer open voor een weekend vol actie. Ontdek de brandweer van dichtbij, geniet van spectaculaire demonstraties en voor de kinderen is er volop animatie. Zaterdag is dat van 14 tot 18 uur en zondag van 10 tot 18 uur bij de brandweer in Gistel.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

0: Melinda FM, Airplay van de week.
1: Dit is een plaat met een vleugje humor. Ash vertelt het verhaal van iemand die beseft dat een huwelijk misschien toch niet zo'n goed idee is. Stop the wedding. Airplay van de week.

En je hoort echt de Claire nog op de achtergrond giechelen. De grootste hits voor Gilberto Sullivan uit 1972. En wie was die Claire? Dat was eigenlijk de dochter van zijn manager en producer Gordon Lewis.

Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Op zondag 30 augustus viert Ichtegem feest. 1000 jaar Ichtegem en 50 jaar Tijl en Nelepad. Dat wordt gevierd met een wandeling van 5 of 10 kilometer. Met onderweg leuke activiteiten voor jong en oud. Liever wat minder ver? Dan kan je meestappen met het kamieltje. Het gezellig trammetje. Een vrije start is er tussen 13 en 14 uur aan huis De Keizer. En vanaf 16 uur is er een tuinfeest met optredens, kinderanimatie en braadworsten.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Zes buurtbewoners die leggen zich niet neer bij de definitieve vergunning voor het nieuwe stadion van Club Brugge. Ze hebben cassatieberoep aangetekend bij de Raad van State en die moet nu nagaan of de Raad voor Vergunningsbetwistingen procedurefouten heeft gemaakt. Club Brugge die hoeft de nieuwe procedure niet af te wachten en mag in principe toch al beginnen bouwen. De federale gerechtelijke politie in West-Vlaanderen die waarschuwt landbouwers om goed na te gaan aan wie ze een leegstaande loods of schuur verhuren. Criminele organisaties die gebruiken zulke afgelegen gebouwen steeds vaker als drugslaboratoria. En via tussenpersonen proberen ze toegang te krijgen, waardoor eigenaars vaak niet weten wie hun ruimte uiteindelijk gebruikt. Guillaume Reinaert uit Marke ruimt al 2 jaar zwerfvuil op in zijn buurt. En Guillaume verzamelde ondertussen 445 huisvuilzakken en 722 PMD-zakken. En tussen het afval vindt hij ook wel wat bruikbare spullen die hij zelf bijhoudt of weggeeft. In Roeselare is een 50-jarige vader veroordeeld tot 4 jaar cel voor ernstig interfamiliaal geweld. De man die verkrachtte zijn vrouw verschillende keren en mishandelde een van zijn kinderen. De man die mag zijn vrouw bovendien 20 jaar niet zien. In het station van Brugge is de oude lokettenzaal tijdelijk opnieuw geopend. Door werken aan het stationsplein is de gewone hoofdingang afgesloten en moeten reizigers via de oude inkomhal naar binnen. En vanaf 19 september gaat de hoofdingang opnieuw open. Na 3 jaar afwezigheid keert Klassiek aan Zee terug naar Middelkerke. Op 5 en 6 september vormt de eventhal van het casino het decor voor een muzikale reis met als thema de 5 seizoenen. Het orkest wordt gedirigeerd door Dirk Brossé en zijn verschillende gastmuzikanten. En Karel Huibrechts die zorgt voor de bandteksten. In de pannen moet Villa Le Tournesol uit 1904 mogelijk plaatsmaken voor een flatgebouw. Volgens Vlaams minister van Erfgoed Ben Weitz is de erfgoedwaarde van de villa in de pannen aangetast omdat het gebouw in de jaren 70 als garage werd gebruikt. De minister die zegt dat er keuzes moeten worden gemaakt en noemt het een ondankbare taak. Afvalverwerker Gallo uit Menen die maakt zich zorgen over het toenemende aantal lithiumbatterijen in het afval dat het verwerkt. Die batterijen die zitten in steeds meer toestellen. Vorige nacht brak bij het bedrijf brand uit in een hoop elektronisch afval. En er zijn sterke vermoedens dat het een lithiumbatterij is die de brand heeft veroorzaakt.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Ontbijtradio met Jan.

Ondanks die lange warme zomer hebben we die voorbije tijd toch behoorlijk wat regen gezien. Maar de boeren zullen er waarschijnlijk niet rouwig om zijn. Jermaine Jackson en Pia Zadora met When the Rain Begins to Fall.

Op zaterdag 19 en zondag 20 september staat Roeselaar opnieuw op zijn kop tijdens de Rodenbachfeesten. Twee dagen lang wordt de stad één groot openluchtpodium met muziek, circus, straattheater en verrassende acts. Zaterdag trekt klank in de stad door Roeselaar en zondag zorgt kleine storingen voor strafcircus en bijzonder straattheater. Een weekend vol sfeer en verrassingen voor jong en oud.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Hoe beleefden de inwoners van Bredene de bevrijding in 1944? Dat ontdek je tijdens de expo De Bevrijding. Aan de hand van unieke beelden en persoonlijke verhalen beleef je deze bijzondere periode door de ogen van de Bredenaars zelf. En dit gebeurt tussen 7 en 12 september. Meer informatie voor een begeleide de gidsbeurt via Toerisme Bredene.

En dat wou ze, Morgan Wallen samen met Tate McRae met What I Want. Beste vrienden, dit was Ontbijtradio, de zondagse verse hier bij Melinda FM. Zo dank, veel plezier bij de komende collega's. En dat is Robbie met zijn classics.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda
1: FM. Zondagmorgen 10 tot 12. Classics at Melinda FM.

0: Uit de zomer van 1977, Belpop met Trinity en We Love the Pirate Stations. Dit zijn opnieuw de classics hier bij Melinda FM de komende twee uur. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. We halen het beste naar boven.
1: Something.

Johan Verminne, laat me nu toch niet alleen, later nog gecoverd door onder meer Clouseau. In 1997, tijdens een bokwedstrijd in Las Vegas, bijt Mike Tyson het rechteroor van zijn tegenstander Evander Holyfield eraf. En in Oostende stort tijdens een vliegmeting een stuntpiloot neer in het publiek. Er vallen 10 doden en 50 gewonden. Eveneens uit 1997, de Bee Gees en Along.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Shelley and the Glamorous Life. Pat Mailleux is een gekende en zeer uitstekende bluesmuzikant en die stuurt mij af en toe wat weetjes door. Wel, iedereen kent de jukebox, maar de naam heeft een merkwaardige achtergrond. In het begin van de jaren 1900 ontstond de blues in Mississippi, in de zogenaamde Delta Blues regio. De katoenplukkers die er werkten op de plantages kwamen na een harde werkweek samen op de zaterdagavond. Dat deden ze in schuren en barakken tussen de velden. Daar kwamen verschillende bluesmuzikanten spelen met een mix van bluesliederen waarop werd gedronken en gedanst. Die plaatsen noemde men een juke joint. In de latere jaren 40 kwam plots een apparaat waarin diverse platen zaten van verschillende muzikanten en met een mix van liedjes en dit werd een jukebox genaamd. Ik heb er eentje gevonden in de countrystijl van Alan Jackson. Don't

Een onvervalste klassieker natuurlijk. You took the words right off my mouth and Meat Loaf. En nu terug naar 1969. Hier is G. Vincent Edwards.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan.

Shaken Stevens en You Drive Me Crazy. Luc Bral, de naam zegt u wellicht niet zoveel, maar als je zijn nummers hoort, dan gaat er wellicht een lichtje branden. Hij werd geboren in 1949 en overleed in 2020. In 1975 deed hij zelfs mee als kandidaat voor Eurosong, maar zonder enig succes. In 1974 bracht hij twee succesvolle singles uit. Hallo, hier ben ik dan. En dan deze. Hehe, het is zomer.

vuilnismand. De schootkantoor, hebba, dat is niks voor mij. De zon schijnt door de ruiten en ik hotse bots naar buiten.

Martha and the Muffins en Echo Beach. We gaan zo stilaan naar het einde van deel 1 van de Classics. Maar geen nood, we hebben nog heel wat moois bij, straks na 11 uur.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: De federale gerechtelijke politie in West-Vlaanderen die waarschuwt landbouwers om goed na te gaan aan wie ze een leegstaande loods of schuur verhuren. Criminele organisaties die gebruiken zulke afgelegen gebouwen steeds vaker als drugslaboratoria. En via tussenpersonen proberen ze toegang te krijgen, waardoor eigenaars vaak niet weten wie hun ruimte uiteindelijk gebruikt. In Roeselare is een 50-jarige vader veroordeeld tot 4 jaar cel voor ernstig interfamiliaal geweld. De man die verkrachtte zijn vrouw verschillende keren en mishandelde een van zijn kinderen. De man die mag zijn vrouw bovendien 20 jaar niet zien. 6 buurtbewoners die leggen zich niet neer bij de definitieve vergunning voor het nieuwe stadion van Club Brugge. Ze hebben cassatieberoep aangetekend bij de Raad van State en die moet nu nagaan of de Raad voor Vergunningsbetwistingen procedurefouten heeft gemaakt. Club Brugge die hoeft de nieuwe procedure niet af te wachten en mag in principe toch al beginnen bouwen. Dronepiloot Sam van den Abele uit Loreningen heeft mogelijk 13 koeien van de verdrinkingsdood gered. De dieren die waren in een waterput vlakbij de weide terechtgekomen. En toen Sam nog maar enkele koeien zag en die opvallend hard hoorde loeien, besloot hij met zijn drone over de weide te vliegen. Afvalverwerker Gallo uit Menen die maakt zich zorgen over het toenemende aantal lithiumbatterijen in het afval dat het verwerkt. Die batterijen die zitten in steeds meer toestellen. Vorige nacht brak bij het bedrijf brand uit in een hoop elektronisch afval. En er zijn sterke vermoedens dat het een lithiumbatterij is die de brand heeft veroorzaakt. Guillaume Reinaert uit Marken ruimt al 2 jaar zwerfvuil op in zijn buurt. En Guillaume verzamelde ondertussen 445 huisvuilzakken en 722 PMD-zakken. En tussen het afval vindt hij ook wel wat bruikbare spullen die hij zelf bijhoudt of weggeeft. In het station van Brugge is de oude lokettenzaal tijdelijk opnieuw geopend. Door werken aan het stationsplein is de gewone hoofdingang afgesloten en moeten reizigers via de oude inkomhal naar binnen. En vanaf 19 september gaat de hoofdingang opnieuw open. 7 verenigingen en enkele buurtbewoners die stappen naar de Raad van State om de bescherming van de omgeving rond het Fort Napoleon in Oostende te behouden. Minister Ben Weitz die had die bescherming vorige maand opgeheven op vraag van de stad Oostende. En daardoor kan bouwpromotor Versluis in de omgeving 2 nieuwe woontorens bouwen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...
3: Imojo, Imojo, Imojo.
2: Zondagmorgen, 10 tot 12, Classic.

Ja, ja, ze flodderde van de filmset van Flodder naar de opnamestudio. En af en toe nam ze een plaatje op. Tatiana Simic hoorde je net en Chica Cubana. De volumeknop op Melinda Fim een stukje omhoog. En nog een uur lang ongestoord genieten van de allerbeste klassiekers die je onmiddellijk terugbrengen naar je jeugdjaren. Dit zijn de Police.

De lange hot summer van 1967 werd gekenmerkt door zware rassenonlusten in meer dan 100 Amerikaanse steden, met rellen in Detroit onder meer. En er was ook het drama van de Apollo 1. Op 27 januari van dat jaar kwamen 3 Amerikaanse astronauten om het leven door een felle brand in de capsule tijdens een test op de lanceerbasis. Engelbert Humperdinck stond Nazarene Reis Me opnieuw in de hitlijsten met A Man Without Love.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Belinda Carlisle and the Circle in the Sand. Lady d'Arbonville is een van de meest fascinerende en tegelijkertijd meest macabre nummers uit het oeuvre van Cat Stevens. Hij bracht deze single uit in april 1970 als het paradepaardje van zijn derde album. Het nummer heeft een middeleeuws melancholisch geluid, maar het verhaal achter de songtekst is minstens zo bijzonder. De titel verwijst naar de Amerikaanse actrice en het topmodel Patti d'Arbonville. Ze was de grote liefde van Cat Stevens toen hij eind jaren 60 herstelde van zijn zware tuberculose.

0: Mojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 9.

Emmylou Harris met een hit van Chuck Berry in de tijd, C'est la vie, you never can tell. 1994, op 6 mei van dat jaar, huldigden de Britse koningin Elisabeth II en de Franse president François Mitterrand de spoortunnel tussen Frankrijk en Engeland officieel in. De Dinky Toys stonden in Vlaanderen in de hitparade met Déclaration d'amour.

Daryl Hall en John Oates en Rich Girl. We zijn zowat bijna aan het einde van deze Classics op zondag. Ik zou zeggen, als u aan tafel gaat, smakelijk eten, geniet van uw zondag en graag tot volgende week, iets na 10 uur.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Een op de drie buitenlandse bestuurders betaalt zijn boete in ons land niet. Dat zegt VRT Nieuws op basis van cijfers van justitie. Wellicht omdat ze denken dat niet betalen hier toch geen gevolgen heeft, zegt Edward Lanceren van justitie.
2: Bijvoorbeeld Bulgarije, daar zien we dat maar 27% van de boetes betaald worden. Roemenië 37% van de boetes. We moeten dat wel wat in perspectief zetten. Het grootste aantal boetes wordt wel nog altijd gepleegd door onze rechtstreekse buurlanden.
1: En daar worden de meeste boetes wel betaald. Bij een verkeersongeval in Lille in de Kempen is een jongen van 7 gisteravond levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij stak plots de straat over en werd gegrepen door een bestelwagen. De bestuurder raakte niet gewond, maar was wel in shock. De partij Anders vraagt een centraal register om bij te houden hoeveel binnengesmokkelde gsm's er in beslag genomen worden in de gevangenissen. In 3 jaar tijd zijn er bij gerichte sweepings bijna 2000 gevonden. Maar eigenlijk zijn het er nog veel meer, zegt Kamerlid Kjell van der Elst.
3: De gsm's die gevonden worden dagelijks door dagelijkse controles, door douaniers ter plaatse in die gevangenissen, die worden niet bijgehouden. En dat zorgt er eigenlijk voor dat justitie in deze problematiek wat blind vaart. Illegale gsm's in gevangenissen, dat is wel degelijk een probleem. En dat zorgt ervoor dat we de problematiek niet goed kunnen aanpakken.
1: Die gsm's worden vaak gebruikt om criminele organisaties van in de cel verder te leiden. Minder mensen openen een win-win-lening, waarbij je geld leent aan een kleine onderneming, in ruil voor belastingvoordeel. Vorig jaar deden 4.300 Vlamingen het, nog maar de helft van 5 jaar geleden. Robrecht Potuinen van CD&V vroeg de cijfers op en verklaart ze.
4: De winwinlening is nog altijd weinig bekend eigenlijk. Het is nog altijd een heel belangrijk instrument. In totaal is al meer dan 1,2 miljard euro zo in de Vlaamse economie gepompt. Dus we moeten inzetten op een hogere bekendheid, dat dit een aantrekkelijk instrument blijft voor familie en vrienden om ondernemers, startende ondernemers vooral, vooruit te helpen.
1: In India zijn 22 mensen vermist nadat het schip waarop ze zaten gezonken is voor de kust. Het ging om een vrachtschip dat onderweg was naar Singapore en onder Panamese vlag vaarde. Er werd nog een grote reddingsoperatie opgezet met boten en een vliegtuig. 2 mensen werden nog gered. In Leuven is de slotetappe gestart van de Renewi Tour. De renners rijden een goede 183 kilometer en eindigen iets voor 4 uur opnieuw in Leuven. Jasper Philipsen staat aan de leiding van het klassement. Arnaud de Lee, de winnaar van vorig jaar, startte niet. Hij is ziek. Vanmiddag blijft het meestal droog met zowel zon- en stapelwolken en 21 graden. Morgen 22 graden, dan krijgen we veel zon. Dinsdag is er weer kans op een bui bij 23 graden. De dagen daarna weer iets warmer, maar met kans op een bui.
5: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM, 12.3, Patrick de Smieter.

Blondie. De laatste tijd hebben we er een paar keer laten horen hier op Melinda FM natuurlijk. Je bent welkom, dit is Music Brunch. Bedankt aan Robbie voor het toe van de vorige uren. En we zijn er nog tot 3 uur met de beste muziek uiteraard. De grootste hits uit het heden en het verleden. Er is van alles gebeurd in de afgelopen week. Ook gisteravond nog een ongeval in Engeland bij een politieachtervolging met 7 doden. Dat is pas de moeite, ja.

Rides It Fred met Deeply Dippy. Ja, dat is wel een beetje het nieuws van vandaag. Het zware ongeval in Engeland. 7 doden zijn daarbij. 5 inzittenden van een auto die dus achtervolgd werd door de politie. En die dan al spookrijdend op de A66 autosnelweg gereden was. En van de andere kant een tegenligger, dus die in de juiste richting reed met 2 politiemannen erin. En ook die zijn allebei dus overleden. Dat gebeurde op de A66 in Middlesbrough in Engeland.

Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

plaatje van vorig jaar van 2025. Deze Kensington met Call You Home. Er is vandaag van alles te doen. Ik denk dat er Formule 1 is in Nederland. Met Max Verstappen natuurlijk als absolute favoriet. Want hij is een Nederlander of halve Belg ook een beetje in feite. Zijn moeder heet Sophie Kumpen. En dat is een Belgische. The Cure met Lullaby.

0: Well, when he finished reading, he had great big old tears in his eyes. And he looked up at her standing there and said, "Mama, I sure do love you." And then he took the pen and in great big letters, he wrote, "Paid in full." And Lord knows when you add it all up, the cost of real love is no charge.
1: No charge van J.J. Barry. En no charge wil zeggen, ja, wij zullen je niks aanrekenen. Het is gratis, het is op kosten van de zaak. Zoals er soms ook wel eens gezegd wordt. In de afgelopen week heeft het nogal flink geregend. Maar het is eigenlijk nog veel te weinig. In totaal is er een liter of 35 per vierkante meter gevallen. Of ook wel 35 millimeter, zoals het dan uitgedrukt wordt. Maar het zit dus pas een centimeter of 15 in de grond. Meer is dat niet. Het moet dus eigenlijk nog veel meer gaan regenen. Gorky, kleine piranha.

Voor mensen die geld nodig hebben, en dat zijn er soms wel een aantal, als je een huis bouwt bijvoorbeeld, is er eigenlijk slecht nieuws. Ja, want de rente stijgt, en dat is al een tijdje zo, en die staat nu op recordhoogte, sedert 14 jaar, dus dat is toch wel al een behoorlijk lange periode. De interest bereikt dus nu 3,8%. En dan vraag je, ja, krijgen we dan ook meer geld op onze spaarrekening? Ja, misschien een beetje, maar niet zoveel natuurlijk. Maar als je zelf moet lenen, dan betaal je dus vanaf nu die hogere prijzen.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

Cranberry, but I put a spell on you. De groep heette eigenlijk Roxy Music. En was in de tijd heel erg beroemd. Brian Ferry was ook een opvallende figuur natuurlijk, met zijn strakke pak aan, met das en alles. Ja, Brian Ferry dus een speciale man, een beetje. Brugge verwijdert dus de wafel- en ijskramen van historische pleinen. Ja, in Brugge doe je niet wat je wil, dat is bekend. Als je daar iets wil doen, moest je dat eerst aanvragen aan de gemeenteraad. Of de, ja, gemeenteraad, ja, laten we het daarop houden. En dan krijgt in veel gevallen geen toestemming, want van zodra je iets wil veranderen, dan loop je op een muur, zegt men in Brugge. De Dance Band. Let it out.

dat is waarschijnlijk de afkorting van Dimitri. Denk ik toch tenminste, ja. En het plaatje heet België. Ja, dat is het land waarin wij hier wonen. We hadden het net al even over Brugge. Die dus een historische stad is. Eigenlijk één groot museum, zou ik bijna zeggen. Dan moet je natuurlijk als bewoner van Brugge ja, ook nog willen wonen. En dat begint een probleem te raken, want er wil niemand meer komen omdat je nooit kan parkeren en dergelijke meer. Summer, dit is Undressed. You have-

Tot zometeen voor het tweede uur van Music Brunch. Everything begins with consciousness.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: 1 op de 3 buitenlandse bestuurders betaalt zijn boete in ons land niet. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Justitie. In Bulgarije of Roemenië bijvoorbeeld betalen maar 3 op de 10. In onze buurlanden wordt er veel vaker betaald, behalve in Frankrijk, zegt Edward Lansheren van Justitie.
2: Mensen die weten van, als ik niet ga betalen, dan gaat de procedure verder gezet worden. Dat soort mensen gaat gewoon meer geneigd zijn om te betalen. Trouwens in Frankrijk, het lagere percentage, het lagere inningsgraad, zou daar te wijten zijn aan het feit dat wij niet altijd die notificatie kunnen doen van zo'n Fransman.
1: In ons land worden gemiddeld 9 op de 10 boetes betaald. Bij een verkeersongeval in Lille in de Kempen is een jongen van 7 gisteravond levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij stak plots de straat over en werd gegrepen door een bestelwagen. De bestuurder raakte niet gewond, maar was wel in shock. In Brussel zijn gisteravond 2 auto's uitgebrand, in Sint-Gilis en aan de Zuidvoor. Dat bevestigt de politie. De branden gebeurden op minder dan een kilometer van elkaar, maar het is niet duidelijk of er een link is. Momenteel zijn daar geen aanwijzingen voor. De oorzaak wordt verder onderzocht. Bij zware stormweer in Litouwen en Letland zijn zeker 2 doden gevallen. Verschillende anderen raakten gewond. Meer dan 250.000 gezinnen zaten er ook een tijd lang zonder stroom. Het gaat om de meest verwoestende storm daar in meer dan 20 jaar. Ook het trein- en luchtverkeer is zwaar verstoord. In India zijn 22 mensen vermist nadat het schip waarop ze zaten gezonken is voor de kust. Het ging om een vrachtschip dat onderweg was naar Singapore en onder Panamese vlag vaarde. Er werd nog een grote reddingsoperatie opgezet met boten en een vliegtuig. 2 mensen werden nog gered. Wielrennen. In Leuven is de slotetappe gestart van de Renewi Tour. De renners rijden een goede 183 kilometer en eindigen iets voor 4 uur opnieuw in Leuven. Jasper Philipsen staat aan de leiding van het klassement. Arnaud Delis, de winnaar van vorig jaar, startte niet. Hij is ziek. En ook de tweede rit in de Vuelta is zo'n 20 minuten geleden gestart. Wout van Aert wil hem winnen en de rode leiderstrui overnemen van Tadej Pogacar.
3: Het zal wel een rit zijn die in de kleren kruipt. Het gaat heel veel op en neer, maar het zijn niet de stijlste klimmen. En 3000 hoogtemeters op 200 kilometer is altijd ook nog een verschil natuurlijk. Dus ja, het moet toch een rit zijn die binnen mijn mogelijkheden past.
1: Het is een rit van meer dan 200 kilometer. Met een aankomst licht bergop iets voor 6 uur. Deze namiddag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft meestal droog, bij maxima tot 21 graden. Morgen wordt een zonnige dag bij zo'n 23 graden. De dagen daarna stijgt de kans op buien, soms met onweer. Het wordt wel weer een paar graden warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 12.3, Patrick de Smieter.

De Bee Gees, dat is Robin Gibb, is een van de leden van de Bee Gees. Ik denk dat er een aantal van de Bee Gees reeds overleden zijn ondertussen. Maar ik weet niet precies wie. Robin, Barry en hoe heette die andere ook alweer? Nou, in elk geval, dit was Juliet, een hit uit 1983.

Ja, Hitty met The Summer Is Magic. Je zou je beginnen afvragen in Anderlecht. Ja, je weet wel, dat is Brussel natuurlijk. Wie is daar de baas? De burgemeester? Nee. De politie? Ook niet. De drugbendes, ja, die zijn de baas in Anderlecht. Want ze hebben geschoten op het politiekantoor. Er zijn 12 inslagen. En dat is gebeurd met een zwaar

Ja, het lijkt wel een beetje oorlog daar in Anderlecht. Anderlecht is dus niet alleen bekend vanwege zijn voetbalploeg, maar ook vanwege het geweld wat zich daar afspeelt. En dat gaat dus allemaal over de drugbendes, die dus continu handel drijven en zich gestoord voelen door de politie. En dan natuurlijk naar de wapens grijpen. Hier is Moby met Disco Lies.

0: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Hele mooie van The Weeknd met Cry For Me. Ja, je zou je beginnen afvragen, krijgen we hier ook Engelse toestanden in België? Zoals je daar eigenlijk wel hebt. Sommige wijken daar zijn oncontroleerbaar. Is er eigenlijk niemand die nog gezag over heeft. De mensen die daar wonen, ja, die doen wat ze willen. Als ze al niet in de cel zitten, dan zijn ze daar bezig met hun eigen rijk uit te bouwen. Ja, onder meer in Luton is dat zo. En er zijn nog wel een paar steden. Miami Sound Machine, dit zijn de Bad Boys.

Glitter met Do You Wanna Touch Me? Oh yeah. Een van die typische Engels ook. In Vlezenbeek, dat is niet in Engeland, dat is in België. In de postweg is een hoogspanningskabel geknakt van 380.000 volt. En die is naar beneden gevallen op een huis waar gelukkig niemand thuis was. De twee mensen die eronder waren, net op weekend, waren ergens weg. Vandaar dus dat er geen gevolgen zijn. Maar het huis is wel volledig uitgebrand. Paul Severs, loop niet voorbij.

Edge of Desire van Jonas Blue en Malef. Ja, hoe zo'n hoogspanningskabel eigenlijk naar beneden kan komen, dat is onbegrijpelijk. Want het zijn wel heel stevige dingen. Maar kennelijk is het toch mogelijk dat er plotseling een breuk optreedt en dat zo'n dikke kabel dan op een huis valt. Hopelijk gebeurt dat niet al te veel. Dit is een plaats afkomstig uit Turkije. Dat hoor je eigenlijk al aan de muziek zelf natuurlijk. En hij is gemaakt door Tarkan en het heet Sikidel.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende. Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

The Who met You Better, You Bet. Ik herinner me nog de tijd toen deze plaat nieuw uitkwam. Toen was de groep, een Amerikaanse rockgroep is dat eigenlijk, The Who. En die hadden heel wat goede platen natuurlijk. Die zijn nog altijd zeer bekend, want bijna elke serie van NCIS bijvoorbeeld, of andere, hoe heette die ook alweer, die andere serie? CSI, ja. Wel, die worden dus begeleid door platen van The Who. En dit is Lisa Lewis.

Reggie featuring Teddy B. Teddy Reggie is een bekend persoon in België. Hij treedt op festivals en dergelijke. Komt op de radio en maakt af en toe een hele goede plaat. You'll Never Let Me Down was dat. Maar hier hebben we nu Ava Max, Choose Your Fighter. You

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: 7 verenigingen en enkele buurtbewoners die stappen naar de Raad van State om de bescherming van de omgeving rond het Fort Napoleon in Oostende te behouden. Minister Ben Weitz die had die bescherming vorige maand opgeheven op vraag van de stad Oostende. En daardoor kan bouwpromotor Versluis in de omgeving 2 nieuwe woontorens bouwen. Afvalverwerker Gallo uit Menen die maakt zich zorgen over het toenemende aantal lithiumbatterijen in het afval dat het verwerkt. Die batterijen die zitten in steeds meer toestellen. Vorige nacht brak bij het bedrijf brand uit in een hoop elektronisch afval. En er zijn sterke vermoedens dat het een lithiumbatterij is die de brand heeft veroorzaakt. Na 3 jaar afwezigheid keert Klassiek aan Zee terug naar Middelkerke. Op 5 en 6 september vormt de eventhal van het casino het decor voor een muzikale reis met als thema de 5 seizoenen. Het orkest wordt gedirigeerd door Dirk Brossé en zijn verschillende gastmuzikanten. En Karel Huibrechts die zorgt voor de bandteksten. Guillaume Reinaert uit Marke ruimt al 2 jaar zwerfvuil op in zijn buurt. En Guillaume verzamelde ondertussen 445 huisvuilzakken en 722 PMD-zakken. En tussen het afval vindt hij ook wel wat bruikbare spullen die hij zelf bijhoudt of weggeeft. Dronepiloot Sam van den Abele uit Loreningen heeft mogelijk 13 koeien van de verdrinkingsdood gered. De dieren die waren in een waterput vlakbij de weide terechtgekomen. En toen Sam nog maar enkele koeien zag en die opvallend hard hoorde loeien, besloot hij met zijn drone over de weide te vliegen. De federale gerechtelijke politie in West-Vlaanderen die waarschuwt landbouwers om goed na te gaan aan wie ze een leegstaande loods of schuur verhuren. Criminele organisaties die gebruiken zulke afgelegen gebouwen steeds vaker als drugslaboratoria. En via tussenpersonen proberen ze toegang te krijgen, waardoor eigenaars vaak niet weten wie hun ruimte uiteindelijk gebruikt. In de pannen moet Villa Le Tournesol uit 1904 mogelijk plaatsmaken voor een flatgebouw. Volgens Vlaams minister van Erfgoed Ben Weitz is de erfgoedwaarde van de villa in de pannen aangetast omdat het gebouw in de jaren 70 als garage werd gebruikt. De minister die zegt dat er keuzes moeten worden gemaakt en noemt het een ondankbare taak. In Roeselare is een 50-jarige vader veroordeeld tot 4 jaar cel voor ernstig interfamiliaal geweld. De man die verkrachtte zijn vrouw verschillende keren en mishandelde een van zijn kinderen. De man die mag zijn vrouw bovendien 20 jaar niet zien.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Computer uit het jaar 1980 met You Don't Believe in Number One. En dat was in der tijd een hele grote hit natuurlijk. Welkom, dit is het derde uur van Music Brunch. We zijn er nog tot z'n drieën en daarna is het weer afgelopen voor deze week. Voor deze zondagmiddag. Hebben we nog muziek voor je van Barbara Dex. Need You to Lie.

Extreme met de Love Song. Heel wat buitenlanders die met hun auto door België rijden, krijgen hier een snelheidsboete bijvoorbeeld, of een andere boete. Wel, nu blijkt dat 2/3 van die mensen, dat is 66%, die boetes betaalt. En 1/3, dus dat is 33%, die betalen die niet. Dus dat is het grote verschil natuurlijk. De beste betalers zijn de Nederlanders. Daar is hoeveel? 86% betaalt zijn Belgische boete. De Duitsers 80%. Dat is ook al wat minder natuurlijk. Nee, de Duitsers 75%. En de Luxemburgers, dat is 80%.

Zometeen komen de reclameboodschappen eraan, maar eerst nog Avril Lavigne met The Skater Boy. In Zuid-Afrika is een bekende bokser doodgeschoten. Ja, Zuid-Afrika lijkt me daar niet echt het veiligste land te zijn.

0: Vertrek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
3: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

verleden jaar was dat bekend geworden, dit Haven met I Run. In Vlaanderen staan ongeveer 30.000 woningen leeg, omdat ze niet meer bewoonbaar zijn bijvoorbeeld, of gewoon omdat ze niet verkocht geraken. En dat is een probleem aan het worden. Ja, niet voor de gemeentebesturen natuurlijk, want die heffen leegstandtax en verdienen daar eigenlijk een pak geld mee. Maar ja, het is vooral een probleem voor de eigenaars natuurlijk. Leopold Noor, Ivo.

Franstalige platen worden niet zoveel gedraaid op de Vlaamse radio, maar wel op de Waalse radio natuurlijk. En het omgekeerde geldt ook. Vlaamse platen worden nog veel minder gedraaid in Wallonië dan hier in Vlaanderen. In Frankrijk, ja, daar hoor je van alles natuurlijk. Alles behalve hetgeen we in België horen. Het is heel andere muziek daar in Frankrijk. Als je luistert naar Franse zenders zoals Skyrock bijvoorbeeld, dan merk je dat meteen dat dat iets helemaal anders is. De Doobie Brothers, dat is een plaat van jaren geleden uit 1973. Hier is de China Group.

Rob de Nijs met Zeg Mij Nog Een Keer. Wie herinnert zich nog de coronaperiode? Een paar jaar geleden natuurlijk al, een jaar of zes. En toen moest iedereen plotseling thuiswerken en dergelijke meer. Wel, daar is men ondertussen wel wat van teruggekomen. En ook Airbus wilde dat doen. Dat is een van de grote werkgevers natuurlijk in Frankrijk. Maar dat is daar niet zo goed gelukt.

bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.

Dat er ook nog een lange versie van is om in discotheken en zo te draaien. Maar die hoor je dus niet op de radio. Er is dus bij Airbus een staking geweest. In Spanje bijvoorbeeld. 5600 werknemers hebben het werk neergelegd. En dat is al gebeurd vanaf juli. Als protest tegen het opschorten of het verminderen van het thuiswerk. De Spaanse arbeiders die willen dus graag van thuis uit kunnen werken. Maar de baas van Airbus die wil liever dat men af en toe ook eens een keer naar kantoor komt. En dat is een beetje in tegenspraak natuurlijk. Het gaat hem dus blijkbaar vooral over de administratieve jobs. Want de mensen die de vliegtuigen echt bouwen, ja, die moeten wel naar de fabriek natuurlijk. Die kun je niet van thuis uit laten werken. Want dat gaat hem vooral over metaalwerk en dergelijke. Flash in the pan. Hier is Waiting for a Train. What?

Ja, daar bij Airbus in Spanje is de instructie nu dat men ongeveer 2 dagen per week nog zou gaan werken van thuis uit. En dat de rest natuurlijk in het gebouw van het bedrijf zelf zou moeten gebeuren. Naar het einde van de uitzending hebben we nog een paar platen voor je klaarstaan. Even kijken hoeveel, dat zijn er niet zoveel meer. Er is er nog een stuk of 2, maximum 3. En eentje daarvan is deze KIA of Kia met Zaterdag.

Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van de Music Brunch op zondagmiddag. En hopelijk ben jij er dan ook weer bij. We sluiten af vandaag met Dave Edmunds en I Hear You Knocking.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

heel fijne zondagmiddag. Welkom bij Melinda FM. Voor 3 uur zijn we terug vertrokken. Op deze zondagmiddag wordt het natuurlijk weer even heel gezellig met mooie muziek. Onder andere niemand minder dan de Black Eyed Peas. We hebben ook muziek van Bruno Mars, maar ook niemand minder dan Beyoncé en Kim Wilde. Vandaag zijn we gestart met niemand minder dan Mel C. En dit is Better.

Dat kan je zeker vast tegenkomen als je de volgende item even beluistert. Wil je iets betekenen voor anderen, nieuwe mensen leren kennen en talenten en vrije tijd inzetten voor de stad Blankenbergen? Wel, dan zet je zeker en vast goed op zaterdag 12 september. Want dan is er een vrijwilligersbeurs in de Sportdozen. Dat is gelegen in de Koning Albert 1 Laan 112 in Blankenbergen. Je maakt er kennis met heel wat verenigingen, organisaties uit onder andere meer cultuur, sport, welzijn, jeugd en evenementen. Zaterdag 12 september in Blankenbergen.

0: schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

overleven, dat is wat iedereen wel in zijn leven wil doen. Survivor, Burning Heart. En de harten zijn zeker vast op de goede plek geweest de afgelopen week, want het was opnieuw de vierdaagse van de IJzer. Bij de inschrijving konden vrijwilligers en ook iedereen die meestapte een hulpbijdrage geven. En dat voor de schenking Stop Alzheimer. Ruim €14.500 werd ingezameld en dat voor deze stichting. En het is terug naar de jaren 70 met Suzy Quatro.

Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Deze formatie sloeg in 2009 in als een bom. The Black Eyed Peas en I've Got That Feeling. Een gevoel van beleving voor de inwoners van Brielingen, in het bijzonder in 1944. Dit gevoel kan je gaan waarnemen in de expo De Bevrijding. Aan de hand van unieke beelden en historische verhalen kan dit dus van 7 september tot en met zaterdag 12 september. De Expo heeft ook een speciale duiding en daar kun je een begeleide hitsbeurt voor krijgen. Meer informatie kan je hierover terugvinden bij Toerisme Bredene. 1, 2, 3.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: In het station van Brugge is de oude lokettenzaal tijdelijk opnieuw geopend. Door werken aan het stationsplein is de gewone hoofdingang afgesloten en moeten reizigers via de oude inkomhal naar binnen. En vanaf 19 september gaat de hoofdingang opnieuw open. Afvalverwerker Gallo uit Menen die maakt zich zorgen over het toenemende aantal lithiumbatterijen in het afval dat het verwerkt. Die batterijen die zitten in steeds meer toestellen. Vorige nacht brak bij het bedrijf brand uit in een hoop elektronisch afval. En er zijn sterke vermoedens dat het een lithiumbatterij is die de brand heeft veroorzaakt. 7 verenigingen en enkele buurtbewoners die stappen naar de Raad van State om de bescherming van de omgeving rond het Fort Napoleon in Oostende te behouden. Minister Ben Weitz die had die bescherming vorige maand opgeheven op vraag van de stad Oostende. En daardoor kan bouwpromotor Versluis in de omgeving 2 nieuwe woontorens bouwen. 6 buurtbewoners die leggen zich niet neer bij de definitieve vergunning voor het nieuwe stadion van Club Brugge. Ze hebben cassatieberoep aangetekend bij de Raad van State en die moet nu nagaan of de Raad voor Vergunningsbetwistingen procedurefouten heeft gemaakt. Club Brugge die hoeft de nieuwe procedure niet af te wachten en mag in principe toch al beginnen bouwen. Guillaume Reinaert uit Marke ruimt al 2 jaar zwerfvuil op in zijn buurt. En Guillaume verzamelde ondertussen 445 huisvuilzakken en 722 PMD-zakken. En tussen het afval vindt hij ook wel wat bruikbare spullen die hij zelf bijhoudt of weggeeft. In de pannen moet Villa Le Tournesol uit 1904 mogelijk plaatsmaken voor een flatgebouw. Volgens Vlaams minister van Erfgoed Ben Weitz is de erfgoedwaarde van de villa in de pannen aangetast omdat het gebouw in de jaren 70 als garage werd gebruikt. De minister die zegt dat er keuzes moeten worden gemaakt en noemt het een ondankbare taak. Na 3 jaar afwezigheid keert Klassiek aan Zee terug naar Middelkerke. Op 5 en 6 september vormt de eventhal van het casino het decor voor een muzikale reis met als thema de 5 seizoenen. Het orkest wordt gedirigeerd door Dirk Brossé en zijn verschillende gastmuzikanten. En Karel Huibrechts die zorgt voor de bandteksten. Dronepiloot Sam van den Abele uit Loreningen heeft mogelijk 13 koeien van de verdrinkingsdood gered. De dieren die waren in een waterput vlakbij de weide terechtgekomen. En toen Sam nog maar enkele koeien zag en die opvallend hard hoorde loeien, besloot hij met zijn drone over de weide te vliegen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Aretha Franklin, tezamen met George Michael. Goedemiddag, welkom bij Melinda FM. Tijd voor het regionaal weerbericht. Voor vanavond en vannacht blijft het droog met wat brede opklaringen. Het koelt ook af naar zo'n 10 tot 12 graden en tegen de ochtend moeten we rekening houden dat er lokaal een mistbank en wat nevel kan opduiken. De wind waait zwak, draait eerst naar het oosten, nadien wordt dat een noordoostenwind. We kijken ook voor morgen maandag. Het wordt een rustige en droge dag bij temperaturen tot 21 graden aan zee, 22 in de provincie. Flinke zonnige periodes met nu en dan wat wolken. En de wind die waait matig in de provincie. Aan zee wordt die vrij krachtig tot krachtig, zelfs met rukwinden tot 55 km per uur. Voor dinsdag starten we met lichte regen. Nadien krijgen we meer opklaring, wordt het opnieuw droog bij 21 graden.

We deden het wat rustiger aan met deze van Boys to Men. Zondag aanstaande 30 augustus wordt op het Leopold 2-park in Nieuwpoortstad opnieuw gezellig gepicknickt. En dat in een decor van Picknick in het Park. Iedereen is er van harte welkom. Dit start allemaal vanaf 11:30 tot 17:00. De toegang in het park is volledig gratis. En wil je meer informatie hierover te weten komen, dan surf je even naar de website van Nieuwpoort. Dan klik je gewoon op Picknick in het Park.

Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

Een waarheid als een koe. Legends Never Die, de nieuwste voor Sergio. En onze volgende gast, ja, die kennen we zeker vast van Children, maar dit is P. Lion and Dream.

gisteravond was het dan zover. De fakkeltocht, de zeefakkeltocht in Middelkerken voor de 50ste maal. En ja, de redders gingen in zee, maar die moesten er wel uitkomen, want de stroming was op een bepaald ogenblik zo hevig dat er gewoon met de fakkels op het strand moest gewandeld worden. Maar desalniettemin was de sfeer er zeer goed.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Heel wat mensen waren niet zo gelukkig als dit naar beneden kwam, maar er waren er ook velen die zeer gelukkig met een smile on her face waren. Smile when it rains, dat kan altijd wel van pas komen. Komende vrijdag 28 augustus organiseert het netwerkorganisatie, en dat noemt Onward Eats West Vlaanderen, een zesde editie, en dat van het internationale K9. Tijdens de internationale K9-dag worden honden en hondenbegeleiders er naar voren gebracht. Er worden demonstraties gegeven met heel wat defensiemateriaal en ook natuurlijk heel wat spectaculaire dingen die kunnen allemaal doorgaan. Het gaat allemaal door op het strand van Sint-Idisbald, vrijdag aanstaande 28 augustus.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Clement van de Kerkhoven heeft nu ook officieel gereageerd op zijn erkenning als zoon van prins Laurent. Op Instagram schrijft hij dat hij dankbaar is voor alle warme reacties en steun. Hij benadrukt ook dat hij er nog steeds aan moet wennen, dat hij zijn afkomst niet meer geheim moet houden. Eerder deze week raakte bekend dat prins Laurent Clement officieel erkend heeft als zoon. Door die erkenning is hij nu ook officieel prins van België. Een dotatie krijgt hij niet. Opnieuw een schietpartij in Sint-Gillis in Brussel. De tweede al op amper 10 uur tijd. De derde in Brussel dit weekend. Het incident gebeurde vanochtend. Er werd een schot gelost op een appartement. Niemand raakte gewond. Gisteravond raakte dan weer een man gewond aan zijn been. Zaterdagnacht werd ook het politiekantoor in Anderlecht beschoten met oorlogswapens. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin belooft extra maatregelen. En Brussels procureur Julien Moinil geeft volgende week een extra persconferentie over het schietgeweld. In de Hoge Venen is de omtrek van het gebied dat getroffen is door de natuurbrand zo'n 27 kilometer groot. Dat meldt de Waalse overheid. In totaal is er meer dan 3.300 hectare natuur afgebrand. Dat is vergelijkbaar met 4.600 voetbalvelden. Een lichtpuntje, niet alles in die zone is afgebrand. Er zijn ook enkele stukken gespaard gebleven. Intussen zegt federaal minister van Klimaat Jean-Luc Kruk dat ons land in de toekomst beter voorbereid zal zijn op crisissen, zoals de brand in de Hoge Venen. Hij laat het crisiscentrum achteraf analyseren hoe ons land die crisis heeft aangepakt.
2: Als je binnen de crisis bent, moet je met al de diensten, ook met de politieke verantwoordelijkheid, solidariteit blijven. Na de crisis ga ik vragen aan het crisiscentrum om dat te kunnen evalueren. Dat er een paar aanbevelingen kan komen, ben ik zeker van.
1: Het sport. Jasper Philipsen pakt zijn derde ritzege in de Rinui Tour. Hij wint ook het eindklassement. In de slotrit in Leuven was Philipsen de snelste in de massasprint. Hij haalde het voor de Italiaan Luca Mozzato. In het klassement eindigden onze landgenoot Jenno Bergmoes en de Nederlander Olaf Kooi op de tweede en derde plaats. Afwisselend wolken en opklaringen. Blijft meestal droog bij maxima tot 21 graden. Morgen wordt een zonnige dag bij zo'n 23 graden. De dagen daarna stijgt de kans op buien, soms met onweer. En het wordt wel weer een paar graden warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Deze mensen weten van aanpakken, zoals ze zeggen. The Rolling Stones en Waiting for a Friend. Een echte vriend heb je altijd in alle noden en op alle dagen en nachten. Fijn, voor het laatste uur ben je weer even goed bij Melinda FM.

typische sound van de jaren 90. Captain Hollywood Project en More and More. Meer, ja, 1000 jaar Echtegem, dat is al veel. En dan wordt er ook nog gevierd in Echtegem voor de 50ste verjaardag van het Tijl en Nelepad. Dit wordt onder handen genomen door de Gezinsbond Echtegem, de Giro-meisjes, de KSA-jongens en VZW Tramstatie. Want deze nodigen je uit voor een bijzondere wandelroute en deze zal feestelijk begeleid worden. Je kan deze route uitstippelen of uitgestippeld krijgen van 5 of 10 kilometer. Dit gaat allemaal door op zondag 30 augustus. De start is tussen 13 uur en 14 uur. En vanaf 16 uur is iedereen er welkom voor een gezellig tuinfeest. En dat in de tuin van Huis de Keizer.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man

Wat zegt jou nog het West-Romeinse Rijk? Oei, ik hoor het kraken. Maar vanaf 1 september zullen ze het misschien weer aanleren over het Romeinse Rijk. Want de jongste keizer, die noemde Romulus Augustulus, werd toen afgezet op 23 augustus 476. En dat betekende het einde van het West-Romeinse Rijk.

0: Linda FM Airplay van de week.
1: Dit is een plaat met een vleugje humor. Ash vertelt het verhaal van iemand die beseft dat een huwelijk misschien toch niet zo'n goed idee is. Stop the wedding. Airplay van de

0: bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Color Summer, Spring en deze recenste van Milk, Ink en Medicine. En herinnert zich deze nog?
1: Hi! This is...

Erasure and It Doesn't Have To Be. Misschien to be or not to be, that's the question. En dat is ook weer al even een hele tijd geleden dat we dat nog gehoord hebben. Ja, de Sint-Bernardusfeesten lopen langzaam maar zeker op zijn einde voor dit weekend. We kijken al vooruit naar het komende weekend, van op zaterdag 29 en zondag 30 augustus kan je naar de kazernebrandweer in Gistel. En dit voor een weekend vol demonstraties, brandweeracties en kinderanimatie. Zaterdag van 2 tot 6 uur en op zondag van 10 tot 6, 18 uur, dus tot 6 uur 's avonds. Dit allemaal in de Neerhofstraat in Gistel.

Just keep watching. Zeker vast uitkijken naar komende week, want dan zijn we er weer tussen 3 en 6 uur. Maak er nog een fijne, aangename zondagavond van. En een fijne werkweek. Tot volgende week. Dag.

of wat of voor. Uw enigste verklaringen, misschien zet ik gewoon zo in mijn koor. Was weer wereldnieuws, ze pakken.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Clement van de Kerkhoven heeft nu ook officieel gereageerd op zijn erkenning als zoon van Prins Laurent. Op Instagram schrijft hij dat hij dankbaar is voor alle warme reacties en steun. Hij benadrukt ook dat hij er nog steeds aan moet wennen dat hij zijn afkomst niet meer geheim moet houden. Eerder deze week raakte bekend dat Prins Laurent Clement officieel erkend heeft als zoon. Door die erkenning is hij nu ook prins van België. Een dotatie krijgt hij niet. In Hogevenen is de omtrek van het gebied dat getroffen is door de natuurbrand zo'n 27 kilometer groot. Dat meldt de Waalse overheid. In totaal is er meer dan 3.300 hectare natuur afgebrand. Dat is vergelijkbaar met 4.600 voetbalvelden. Een lichtpuntje, niet alles in de zone is afgebrand. Er zijn ook enkele stukken gespaard gebleven. Intussen zegt federaal minister van Klimaat Jean-Luc Kruk dat ons land in de toekomst beter voorbereid zal zijn op crisissen, zoals de brand in de Hogevenen. Hij laat het crisiscentrum achteraf analyseren hoe ons land die crisis heeft aangepakt.
2: Als je binnen de crisis bent, moet je met al de diensten, ook met de politieke verantwoordelijkheid, solidariteit blijven. Na de crisis ga ik vragen aan het crisiscentrum om dat te kunnen evalueren. Dat er een paar aanbevelingen kan komen, ben ik zeker van.
1: Sport dan. De Brit Matthew Brennan heeft de tweede rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Brennan was de beste in een sprint bergop. Hij versloeg de Spanjaard Pau Miguel en de Sloveen Tadej Pogacar. Pogacar blijft ook leider in het klassement. Jasper Philipsen pakt zijn derde ritzege in de Renui Tour. Hij wint ook het eindklassement. In de slotrit in Leuven was Philipsen de snelste in de massasprint. Hij haalde het voor de Italiaan Luca Mozzato. Je hoort Philipsen.
3: Het was heel goed weken, heel succesvol weken voor de ploeg. De concurrentie was ook sterk, maar ik denk dat we met de ploeg gewoon tonen dat we er waren. Dat we proberen controle uit te stralen. En iedereen heeft 100% zijn best gedaan. Dus ik ben blij met het werk van mijn ploegloten en ook blij met mijn eigen gevoel om het dan uiteindelijk af te maken.
1: In het klassement eindigden onze landgenoot Jenno Bergmoes en de Nederlander Olaf Kooi op de tweede en derde plaats. En Formule 1 dan? De Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Zandvoort in Nederland gewonnen. Norris was sneller dan de Italiaan Kimi Antonelli en de Brit George Russell. De Nederlander Max Verstappen crashte al vroeg in de race. Hij moest opgeven. Antonelli blijft leider in de WK-tussenstand. Het was trouwens de laatste Formule 1-race op het circuit van Zandvoort. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 11 graden. Morgen schijnt de zon volop, maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken. Lokaal kan een bui vallen. De temperatuur stijgt naar zo'n 26 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 1820. Jo.

0: Deze knipoog genargeert voor zijn programma tussen 3 en 6 uur. En Tina Turner had het genoegen om dit programma te openen. Muziekcafé tot en met de klok van 8 uur zijn we bij jullie. Van harte welkom.
1: Jo opent het Muziekcafé. Elke zondagavond vanaf 6 uur.

Dit was Vlaams werk van Maxime en Echte Mannen. Hopelijk hebben jullie allemaal een beetje genoten van jullie weekendje. Wij zijn alvast naar Middelkerken geweest, waar wij getuigen waren van het Country Festival, dat daar 3 dagen doorging, jawel. Hele leuke bedoeling was het daar, met onder andere live optredens van diverse country bandjes. En de Lion Dance vrienden was daar overal aanwezig in de straten van Middelkerken. Een onthoudertje voor volgend jaar, zou ik zeggen, de driedaagse country festival in Middelkerken. Nightshift gaan we draaien. Hier zijn de Commodores.

0: Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.

gezellige troeven ons muziekcafeetje met een gouden klassieker uit 1972 van Mac en Katie Kassoon in I Found My Freedom. Welkom nog en lekker genieten van een, onder andere een cocktailtje. Hè. Ik heb net een gin tonicje besteld bij onze garçon hier in ons muziekcafé. En ik ga die wel pas nuttigen na het programma, beste. Lijkt me het beste toch wel. In elk geval genieten van deze zondagavond in muziekcafé met een cocktailtje. En met muziek van onder andere Noordkaap en Satelliet Susie.

Gezelligheid en ambiance troef in de studio's van Melinda FM. Enkele collega's waren trouwens aan het dansen op dit nummer van de cartoons. Doe dat. Als jullie nog aan jullie dineetje bezig zijn, vrienden, laat het smaken bij deze. Wij gaan straks een zalmschoteltje innuttigen. En ik heb dat bereid voor we naar hier kwamen, naar de studio. Een zalmschoteltje met frietjes ga ik nuttigen. Met een glaasje wijn natuurlijk. Hè. Onder begeleiding van nu de Human League. En

0: deuken in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

aankondiging van Wim Lijst hebben we nog een keertje een dansje geplaceerd hier in ons muziekcafé. Bien dansé was dat, hè? Mag ik jullie een tipje geven voor morgen? Als je niet weet wat doen morgen, kan je altijd trekken naar Nederland, want daar is morgen, Wafeldag, Nationale Wafeldag en Nationale Persikentaartdag. En ik zie het al voor mij, een wafel met slagroom en aardbeien.

De hitsensatie bij de jeugd tegenwoordig kreeg de Bangtan Boys of BTS en Dynamite. We gaan naar de 70s, gaan we doen met de Les Humphrey Singers. En we kennen ze nog van Mexico onder andere. En wij draaien To My Father's House. Tot zo, na zeven.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM 1820. Jo van den Brandel. Chow, chow, chow, chow, chow, chow.

0: Showing Out van Mel & Kim. En meteen is de start gezet voor het tweede gedeelte van Muziekcafé. En ik zou zeggen, blijf bij ons tot en met 8 uur vanavond. Lekker genieten van de muziek die we draaien. En ook van het volgende nummer. Het werd trouwens geschreven door Shakira zelf en Ed Sheeran. Hier is Shakira en Zoo.
1: Jo opent het Muziekcafé. Elke zondagavond vanaf 6 uur.

Herbert gaat op date en hij bezong het ook een beetje. En vanavond ga ik uit met jou. Binnen 3 weken dan is het de dag van de landbouw, beste vrienden. Op 13 september gaat dit door. En er zijn in Vlaanderen toch wel wat boerderijen die hun deuren open doen. Die dag, ook in West-Vlaanderen, kan je naar 5 boerderijen gaan kijken. En die mensen een beetje een hart onder de riem steken. Want ze doen zoveel voor ons, hè, die boeren. Jawel, zeker weten. 13 september, dag van de landbouw. Je kan info trouwens vinden via de boerenbond.be. Jawel. Wat dachten jullie trouwens van Santana?

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
4: Muziekcafé. Elke zondagavond met Jo van den Branden.

Vorig jaar zette deze formatie een punt achter hun carrière na 54 jaar. En we kennen ze nog onder andere van Living Thing, Don't Bring Me Down en Hold On Tight, Rock'n'Roll is King. En wij draaiden All Over the World. Dit was ELO, Electric Light Orchestra. De jeugd gaat terug naar school op 1 september. Binnen een dikke week gaat dat gebeuren. En we steunen ze bij deze. Geven hen een beetje een ruggensteuntje om er gewoon met volle moed terug tegenaan te gaan. Voor het nieuwe schooljaar, jawel. Sister Sledge en Lost in Music.

Het gezegde Never Give Up is zeker van toepassing bij die Vlaams icoon Willy Sommers. En je kreeg hem met dat prachtig nummer Op reis naar jou. Het weer, vandaag was 20 graden, redelijk veel zon. Morgen gaan we naar een 22 graden en zon à volonté. Dan gaan we dinsdag naar een beetje mindere dag met 20 graden en een druppeltje links en rechts. Dan woensdag en donderdag wordt het 25 graden. Jawel, zomer à volonté. Vrijdag en zaterdag en zondag gaan we naar een 22 graden. Dan zakt het een beetje, maar we blijven in de zonnige sfeer. Op weg met Bruno Mars en On My Soul.

Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je er alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of

zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker. Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op

0: Italiano vero.
1: Jullie mogen gerust weten dat ons hart ook een beetje in Italië richt en doet ook een beetje deugd om af en toe eens een Italiaans nummer te mogen beluisteren hier in ons muziekcafeetje. Je kreeg Toto Cotugno uit 83 met L'Italiano. Trouwens, over de jaren 80 gesproken, na de klok van 8 gaan we naar 80s at 8 en na de klok van 9 gaan we naar 90s at 9 en dan gaan we weer luisteren naar een nummer van de 90s met Bruce Springsteen, The Boss en Human Touch. Yeah.

Dit nummer was op meteen de return van Linda Mertens bij Milk Inc. vorig jaar. En je kreeg Milk Inc. en Unstoppable. We gaan eruit gaan. We gaan jullie terug begroeten aanstaande zondag voor het nieuwe muziekcafé. En voor eerst gaan we nog naar Udo en Jamina. Bij Leven en Welzijn. Tot volgende week zondag. Bye bye.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom bij 80's.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90's. Welkom bij 90's.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: In Oostende is een man van 47 aangehouden voor de moord op een vrouw van 64, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Het lichaam van de vrouw werd donderdag teruggevonden in haar woning. Mogelijk was ze al een tijdje dood, want haar lichaam was al in staat van ontbinding. Vrijdag werd een verdachte opgepakt, hij is nu ook aangehouden. Mogelijk kenden het slachtoffer en de dader elkaar. Op het festival Camping Kitsch in Kortrijk zijn 18 mensen betrapt met drugs. Ze moesten allemaal onmiddellijk het festivalterrein verlaten. 25 anderen werden weggestuurd na ongepast gedrag, dat meldt de politie. Thomas de Tavernier.
2: Als we spreken over ongepast gedrag, was dat vooral agressief gedrag, gewelddadig gedrag. Ook tegen medewerkers ging dan meestal gepaard met te veel alcoholgebruik. Van die 18 personen die effectief drugs bij zich hadden, waren er ook 2 personen die zodanig grote hoeveelheden mee hadden, dat alles wees op drugshandel.
1: In totaal lokte Camping Kitsch gisteren zo'n 25.000 bezoekers. In Guinea zijn minstens 30 doden gevallen nadat een vuilnisbelt is ingestort. 22 anderen raakten gewond, dat blijkt uit cijfers van de regering. De vuilnisbelt stortte in na verschillende dagen van zware regenval. Eerder had de regering al opgeroepen om te evacueren. Club Brugge blijft ongeslagen in ons voetbal. Het won de Brugse derby tegen Cercle Brugge met het kleinste verschil. Nicolo Tresoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt van de wedstrijd. In de tweede helft kwam club nog goed weg toen de VAR een mogelijke penalty terugdraaide. In de stand staat club samen met Charleroi aan de leiding. Het pakt 9 op 9. Cercle is gedeeld 12e. En op het WK Ruitersport in Aken in Duitsland heeft Thibaut Spitz zilver gepakt in het jumping. Het goud was voor een Zwitser. Spitz bleef in de finale 2 keer foutloos, maar dat was dus niet genoeg. Eerder deze week pakte hij met ons land ook al zilver in de teamcompetitie. Ons land veroverde ook de bronzen medaille in de landencompetitie van het mennen. Dries de Griek pakte dan weer zilver individueel. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 11 graden. Morgen schijnt de zon volop, maximaal tot 22 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er wel ergens een bui vallen. De temperatuur stijgt naar zo'n 26 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Alleen die jongens. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hij kan er niet meer harder. 2, 3, 4. Oh, oh, oh. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Oh, oh, oh. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. Oh, oh, oh. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Onze Belgische hockeymannen zijn uitgeschakeld op het WK hockey. De Red Lions speelden 1-1 gelijk tegen Spanje en eindigen zo als vierde en laatste in hun groep. De Lions begonnen nogthans goed aan hun wedstrijd en wisten al snel te scoren, maar in het vierde en laatste kwart maakten de Spanjaarden toch gelijk. Je hoort speler Arthur van Doren.
2: Het is redelijk kloten. Ik denk dat we eerlijk moeten zijn dat het weer net niet was. Je creëert eigenlijk ook de grootste kansen tegen wederom een topnatie. En dat doet gewoon ontzettend pijn, want ik blijf ervan overtuigd dat die team nu al de kwaliteiten heeft om mee te vechten voor die wereldtitel. Al zal het op dit toernooi niet meer aan ons zijn.
1: Duitsland en Spanje stoten wel door. In de Hogeveen is er morgen opnieuw mogelijk rookhinder na de zware natuurbrand daar. Komt door de zeer zwakke wind die er staat, waardoor de rook niet weggaat. De autoriteiten waarschuwen bewoners om ramen en deuren gesloten te houden. Ook buitensporten wordt sterk afgeraden. Het rampgebied blijft ook afgesloten. In Odessa in het oosten van Oekraïne is een trein met 600 mensen geraakt door een Russische drone, dat melden de autoriteiten. Er vielen geen gewonden. Alle inzittenden werden wel geëvacueerd met bussen. Tijdens de evacuatie voerde Rusland nog een tweede aanval uit. Vannacht opklaringen, het koelt af naar zo'n 11 graden. Morgen schijnt de zon volop, maximaal tot 22 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er wel een bui vallen. De temperatuur stijgt naar zo'n 26 graden.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans voor twee biertjes.

naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.